0: Wandelaar is afgegaan. Nee, begrijp het. Er is ook geen brandalarm, geen slow move aangegaan.
1: Nee.

0: vaak meegegaan, maar hij had mij
1: gevraagd.
2: Wat gebeurt? Hoe kunnen we ooit succes krijgen als jij gewoon niet weet wie de Black Eyed Peas is?
3: The windows were blue eyes. Who was it early morning or evening?
4: De 48 uur van alles.
5: Hij geeft het op. Blazend.
4: Drie, twee, één.
6: Wat was je dan?

0: Coca aí.
1: Grijpen ze bij elkaar, boeken een vakantie naar een andere plek. Pa.
2: Some devilish compulsion, insisted to find out to be put on the right track, the wrong track.

hoe Vilkos de bus repareerde, dat vond ik heel grappig. Dat de bus was bijna hetzelfde prijs als de hele jaar school, toch? Of niet?

0: Ik zit erop. En je vertelt over jou. Over je boek.
1: Ik heb zelfmoord gepleegd. En dat ze maar niet dood zijn. Ja, voor 9 jaar.
2: Koekoe. Wil jij de vorm?

0: Oh.
1: Hey,
2: hebben we
1: nog
2: gelogen?
1: Je kan
3: wel
1: dat.
3: Ah.
1: Kop tussen
3: dingen. Wauw. Heb je het nodig, Brit? Ken je die liedjes pas niet?
4: How are you? Yeah. Hello, but I went to the museum.
5: Ik ben bang dat je er wel gewoon waren, ook wel. Ik was hier nog, ik bleef er vast alleen zitten. Het postje toe voor die kluis. Ja, de sigaret hebben ze al gekregen.
6: Hallo.
7: Dat is Bostad.
6: Waar blijft?
7: Bostad.
6: Merci.
8: Hij is een random drum. Je kan met een dobbel zijn drum ding maken. Dobbel.
9: I'm really sorry, my chain felt so I'm late. Tell that it fell again and I had to repair it, so it took me.
10: Dat is groene stages met grote ham en mos motordressing.

0: sorry. I am sorry. Sorry, sorry.
1: Mannen,
2: is dat een
3: 1023,
4: Jan Eduard. 118a. Hier
3: kan
4: lijken.
5: Niet. Laat hem maar even daar liggen. Hij waait niet weg.
6: Kan到了，看到别，您出来吧，珍珍，你先出来，你别给他瞪。